0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: VBRO. De Brugse Radio.

zakenman, zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

zeien zij een van de luxe paar van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dat moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

0: kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee komt.
1: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Altijd schone muziek.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: VBRO 2, de Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daar in op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Rond deze tijd eindigt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Kort voor het einde leidt Zuid-Korea met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
4: de met ook van de partij DJ Waalkens.
5: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
4: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
4: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Komende dagen wordt de wisselvalligheid toch geleidelijk aan meer en meer naar de achtergrond geduwd. Het is niet dat het meteen heel stabiel wordt. Vrijdag bijvoorbeeld zitten we eerst nog met wat regen, horende bij een wegtrekkende storing, maar die gaat er snel uit. En dan krijgen we droge periodes en toch ook meer zon en wat oplopende temperaturen. Misschien al een tik tegen de 20 graden hier en daar landinwaarts het zou kunnen. Zaterdag dan zou het moeten droog blijven met temperaturen die dan toch zeker landinwaarts naar een graad of 20 kunnen oplopen met brede opklaringen. Zondag daarentegen komt er toch weer meer bewolking binnen, staartje van een storing dat binnenloopt en wie weet valt daar dan ook toch weer ergens een drupje regen of een buitje uit. Zeker is het niet, maar het kan wel dat dat dan toch weer gebeurt. Naar begin volgende week toe zouden de temperaturen fors beginnen oplopen. Later in de week kan het zelfs erg warm worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Rond deze tijd eindigt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Kort voor het einde leidt Zuid-Korea met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmelden op de spoeddienst stijgt daarmee voor het derde jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmelden, bleef toenemen. Van 22.571 in 2023 naar 24.403 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse Lange Rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van opnieuw mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een racem aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies' night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 12:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij DJ Waalkens. Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We hebben vanochtend nog te maken met een front. Een front dat sinds gisteren over onze omgeving trekt en dat verrassend genoeg veel actiever is dan eigenlijk in de verwachtingen zat. Er is intussen op heel veel plekken al vrij veel neerslag gevallen. Welkome neerslag, want we hebben ze nodig. En ook vanochtend is het nog regenachtig en kan het bij momenten toch wel flink doorregenen. Die regen die trekt geleidelijk aan weg. Vanaf de kust wordt het later vanochtend droger, maar het gaat langzamer dan in eerdere verwachtingen zat. Het is uiteraard zwaar bewolkt tot betrokken en de temperaturen die zitten ergens rond een 15 tot 16, 17 graden zelfs. Dus heel erg koele lucht is het niet meer. Het is een zachtere luchtsoort waar we in terecht gekomen zijn, maar we verzilveren dat natuurlijk niet, omdat die storing daar is met regen en bewolking. De wind tenslotte komt uit een west-zuidwestelijke richting en die waait meestal matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.

Daarnet op de radio, Piazzadora en Jermaine Jackson. En misschien een symbolisch afscheid van hevige regenbuien. Want die zouden er langzaam maar zeker toch uit moeten gaan. Hè? Voorspelt weerman Geert Naassen. Straks over weinig ogenblikken hoor je hem trouwens uitgebreid met zijn eerste ochtendweerpraatje voor deze vrijdag. En Michael Bublé die tekende ook present in onze ontbijtshow van deze 12 juni. Goedemorgen allemaal.

We krijgen vandaag nog eerst met regen te maken. En dat zat in de verwachtingen, maar wat er niet in zat, was dat die storing die al sinds gisteren over onze regio sleept, ja, dat die zo actief blijkt te zijn. Er is hier en daar echt wel al een flinke hoeveelheid water gevallen, eigenlijk zelfs in de grootste delen van onze provincie. En dat was toch aanvankelijk niet de bedoeling. Maar goed, het is welkom, want het water is meer dan nodig. Nu, die storing zal niet blijven slepen natuurlijk. Al sleept ze wel meer dan eerst voorzien. Vanochtend bijvoorbeeld nog steeds periode met regen, soms intense regen. Het gaat beteren in de loop van de dag. Er komen droge periodes binnen vanaf de kust. En die regen die gaat uiteindelijk verdwijnen. Maar het duurt langer en het gaat moeilijker dan gedacht. We zien later vanochtend dat vanaf de westkust droge periodes gaan binnenlopen. Uiteindelijk ook zelfs met een klein beetje opklaringen erachteraan. Maar daar verwacht ik eigenlijk niet zoveel van. De wolken gaan blijven overheersen vandaag. Veel wolken met in de loop van de dag, ja, wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht, maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we later vandaag wel een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke, westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen. En ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag, kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest, wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag, meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer, gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30 graden.

Frank Galan die is al helemaal in zomersfeer. En we gaan er ook van kunnen genieten, hè. Hoorde je van onze weerman Geert Naassens daarnet uitgebreid in deel 2 van de ontbijtshow van deze vrijdag. Hoor je hem ook nog een tweetal keer aan bod komen, kort en bondig voor het 8:30 journaal. En dan nog een keer met zijn ochtendweerpraatje. Dan gaan we langzaam maar zeker die laatste rechte lijn in van onze vrijdagse. Maar uiteraard is het zover nog niet. Wij gaan eerst en vooral naar uitgebreid morgennieuws. Zometeen hier bij de Brugse Radio met voorop het nationale en internationale nieuws aangevuld met het regionaal nieuws, het nieuws uit de Breidelstad.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmelden op de spoeddienst stijgt daarmee voor het derde jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmelden, bleef toenemen. Van 22.571 in 2023 naar 24.403 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse Lange Rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van opnieuw mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een racem aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies' night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Altijd schone muziek.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een direct

0: directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: met ook van de partij DJ Malkens.
6: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
5: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
5: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We hebben vanochtend nog te maken met een front. Een front dat sinds gisteren over onze omgeving trekt en dat verrassend genoeg veel actiever is dan eigenlijk in de verwachtingen zat. Er is intussen op heel veel plekken al vrij veel neerslag gevallen. Welkome neerslag, want we hebben ze nodig. En ook vanochtend is het nog regenachtig en kan het bij momenten toch wel flink doorregenen. Die regen die trekt geleidelijk aan weg. Vanaf de kust wordt het later vanochtend droger, maar het gaat langzamer dan in eerder verwachtingen zat. Het is uiteraard zwaar bewolkt tot betrokken en de temperaturen die zitten ergens rond een 15 tot 16, 17 graden zelfs. Dus heel erg koele lucht is het niet meer, het is een zachtere luchtsoort waar we in terecht gekomen zijn. Maar we verzilveren dat natuurlijk niet, omdat die storing daar is met regen en bewolking. De wind tenslotte komt uit een west-zuidwestelijke richting en die waait meestal matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: De eerste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.

Onlangs nog de Brugse Keppen van Joen Radio, Bach en Romy. De herwerking van een BZN-klassieker. My Number One is een actuele topper. En die krijg je de komende weken natuurlijk ook regelmatig te horen hier bij de Brugse Radio VBRO. Heel goedemorgen allemaal. Wij gaan zometeen alweer de laatste rechte lijn in van deze vrijdagse aflevering. Je weet hoe we dat doen. Stevast met het ochtendweerpraatje van en met weerman Geert Nasens.

We krijgen vandaag nog eerst met regen te maken. En dat zat in de verwachtingen, maar wat er niet in zat, was dat die storing die al sinds gisteren over onze regio sleept, ja, dat die zo actief blijkt te zijn. Er is hier en daar echt wel al een flinke hoeveelheid water gevallen, eigenlijk zelfs in de grootste delen van onze provincie. En dat was toch aanvankelijk niet de bedoeling. Maar goed, het is welkom, want het water is meer dan nodig. Nu, die storing zal niet blijven slepen natuurlijk. Al sleept ze wel meer dan eerst voorzien. Vanochtend bijvoorbeeld nog steeds periode met regen, soms intense regen. Het gaat beteren in de loop van de dag. Er komen droge periodes binnen vanaf de kust. En die regen die gaat uiteindelijk verdwijnen. Maar het duurt langer en het gaat moeilijker dan gedacht. We zien later vanochtend dat vanaf de westkust droge periodes gaan binnenlopen. Uiteindelijk ook zelfs met een klein beetje opklaringen erachteraan. Maar daar verwacht ik eigenlijk niet zoveel van. De wolken gaan blijven overheersen vandaag. Veel wolken met in de loop van de dag, ja, wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht, maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we later vandaag wel een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke, westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen. En ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag, kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest, dat wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag, meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer, gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30.

0: En daar zijn we natuurlijk blij om. Om het feit dat Frank Valentino niks vergeet wat de VBRO betreft. De radio die aan de basis lag van zijn schitterende carrière. Weet je nog, in het begin van de jaren 80. Dat was van een dikke 10 jaar later. 1993, de voorbije 3 minuten. Als regionale noot in de staart van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons morgennieuws.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts.

0: met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden, helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: CBRO 2, de Brugse Radio.

Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmelden op de spoeddienst stijgt daarmee voor het derde jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmeldde, bleef toenemen. Van 22.571 in 2023 naar 24.403 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse Lange Rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van opnieuw mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een race aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franken wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge hebben drie projectontwikkelaars een vergunningsaanvraag ingediend voor een groot woonproject net buiten het centrum van Brugge. Er zouden ruim 200 appartementen en woningen komen, maar daarvoor moeten ook bestaande woningen worden afgebroken en moet er een boszone gerooid worden. Het project neemt een oppervlakte van iets meer dan 200 voetbalvelden in beslag en bevindt zich ter hoogte van de Steenbruggebrug vlak bij het Lappersfortbos. In Brugge zijn de zesde leerjaarsleerlingen van het Sint-Leo College allemaal in de rijen gesprongen. Ze deden dat gisterenochtend om in stijl afscheid te nemen van hun middelbaar. Ouders, leerkrachten en leerlingen van de jongere jaren kwamen de zesdejaars aanmoedigen. En gisterenmorgen iets voor 9 uur gebeurde op de E403 Expressweg in Sint-Andries bij Brugge een ongeval waarbij 5 voertuigen betrokken raakten. Een bestuurder die in de richting van de kust reed moest plots remmen. Het achterliggende verkeer merkte dat te laat op. Het ongeval en de taken werkzaamheden zorgden meteen voor een lange file tijdens de ochtendspits.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik zal het geven.
0: Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We hebben vanochtend nog te maken met een front. Een front dat sinds gisteren over onze omgeving trekt en dat verrassend genoeg veel actiever is dan eigenlijk in de verwachtingen zat. Er is intussen op heel veel plekken al vrij veel neerslag gevallen. Welkome neerslag, want we hebben ze nodig. En ook vanochtend is het nog regenachtig en kan het bij momenten toch wel flink doorregenen. Die regen die trekt geleidelijk aan weg. Vanaf de kust wordt het later vanochtend droger, maar het gaat langzamer dan in eerdere verwachtingen zat. Het is uiteraard zwaar bewolkt tot betrokken en de temperaturen die zitten ergens rond een 15 tot 16, 17 graden zelfs. Dus heel erg koele lucht is het niet meer, het is een zachtere luchtsoort waar we in terecht gekomen zijn. Maar we verzilveren dat natuurlijk niet, omdat die storing daar is met regen en bewolking. De wind tenslotte komt uit een west-zuidwestelijke richting en die waait meestal matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Mergie, mergie, mergie. Ik weet niet dat er met mijn naam loopt, mijn schot die ervan heeft. Je moet eens in mijn grote kop hebben. Gelisten. Zie je er niet aan mij? Ik zie bij de papiers. Van verleden jaar al. Gelisten. Mevrouw Hustel zei ook, moet bij de papiers gaan. Is die beter aan de stad of aan het leveren? Gelisten. Moet ik examen doen, wij, voor bij de papieren staan? Ik kan ook examen moeten doen, wij. Kwam een grote zalen. Stond er zo'n wistergooi aan die zalen. Topen boen mee straks. Ik zag husten, pas op, dan zie je die god attackeren. Het was toch wat zuster, zeker. Kom, neven Sam, zegt die vriend, doe laatst. Zag hij hier niet bij. Kijk op mijn loze, ik zag een kart van. Kart van, zegt die, kart van wat? Zij kunt niet zien, ik zit met een kleine wissels kwijt. Kelsen, we kregen Tom Bindo een hele liste met al vragen. Allemaal vragen. Wie heeft er dat uitgevonden? Wie heeft er dat gedaan? Wie heeft er dat gemaakt? Wie heeft er dat geraseerd? Ik was de deur, hè. Ik heb er overal nevens, het is er even Michel. Gelissen, je moest dan nog naar de dokter wakken, hè. Zeg het tegen Husta, mijn vrouw. Ook de deuren zijn, zie ik de deuren. Zeg deuren naar de kapelle van de potterie. En stek de briefje van onder Frank in een offerblok van onze vrouw met zuigende kind. Om het water te doen. En toen bidden dokter. Ik sta te door in een klein kotje. Komt er met zie je droom en een keer een fermière? Als ze dat heel stellen tegen mij, doe maar al je kleren af. Zag je husten pas, hè? Zag je mamsel, ik zie me schaamd, hier de eerste. Het was niet erg, wij bieden, dokter. Je klopt een keer met de naam, maar heb je het niet. Je moet je tong steken en op je hand blazen. Je slaat dan een keer van voren en van achteren. Hij staat dan voor je. Hij staat je dan. Pietje, putje, nacht. Sta je hier dan. Je lacht tegen mij, mankeer je niet. Zeg eigenlijk dat je ziet, kan al dat moet nemen. Gelisten. Je zegt, sta hier op de stoel. En stek je arm zo omhoog. Daar kijk dat dag. Je ging achter mij gaan staan. En je pakte het haar van mijn borst vast. Dan heeft hij mij zeer gedaan, hè. Je zei, zing een keer. Ik heb dan een eindelijk duw van de schroel gelaten, hè. Kan verstaan dat hij zei, spring een keer.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ai, mijn akstrogen. Oh, te voeten gewoon, dat is lastig, zullen. Zag je pak je vel ook?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Altijd schone muziek.

De Brugse kappen van deze week, de kappen van week 24. Die wordt volgende maandag alweer afgelost door een volgende Vlaamse productie, mogen we nu al wel stellen, hè? Het is een fantastisch liedje dat zich aandient. Volgende week als Brugse kappen, maar tot en met volgende zondag is het nog aan Frank. Frank Galan, en die komt regelmatig langs met zijn nieuwe single Baila, Baila Mee.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assebroek

0: Bel 0479-43-47-51 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.

het is een van de lijfliedjes van deze omroepen. De VBRO, 45 jaar jong en uit het geboortejaar van de Brugse Radio. Dit fantastische liedje, kippenvelplaatje van Connie van den Bos Zaliger. Ze had het nog een keer over die Johnny. En zo gaan we langzaam maar zeker onze vrijdagvoormiddag uit. We gaan naar het allereerste middagnieuws van deze 12e juni. De redactie is er nog even doende mee, zo zie ik door het studioraam, maar dat komt goed. En meteen na dat middagnieuws is tijd voor de vrijdags.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik zal het geven.
1: Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Het bijzondere wel aan deze Rick Astley is dat hij in de loop van de jaren bijna niet veranderd is. En hij treedt nog heel vaak op met heel veel ambiance. Maar ja, met zo'n toffe nummers uit de jaren 80, dat kan moeilijk anders. My Arms Keep Missing You was dit. Een tof nummer uit 88.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, ik zei het gisteren al, nog een nachtje slapen, het is alweer weekend. Het is alweer vrijdag, mensen. Ja hoor, het weekend komt eraan. En op vrijdag betekent dat dat wij uiteraard ook bellen met onze goede vriend Nonkel Erik. Elke week, ja, vertelt hij iets wat er gebeurd is en dat zijn soms heel vreemde dingen. Ik ben benieuwd wat het vandaag wordt. Straks heb ik hem aan de telefoon rond 10 voor 1, zou dat zijn. En vandaag ook een gast, en dat wordt vandaag Frans Bauer. Hij komt vertellen over een liedje uit zijn repertoire, en dat is het nummer Mijn Hart is Net als Chocolade. Dat ziet er dus goed uit.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Een leuk nummer van Lily Allen, die we vandaag met plezier nog eens draaiden in deze radioclub. En Not Fair. Straks de Pet Shop Boys met Suburbia, maar eerst een optimist in de studio.
1: Jezus, wat een prachtig weer is het, dames en heren. Hoera, het zit er weer op. Kent u die uitdrukking? Hoera, het zit er weer op. He, he. Nou, oh, als je al gelukkig bent, dan ligt nog meer geluk op de loer.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: de met ook van de partij DJ Waalkens.
2: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordier. En Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We hebben vanmiddag te maken met een wegtrekkende storing. In eerste instantie zou er nog wat lichte regen kunnen vallen landinwaarts, maar vanaf de kust is het droog geworden en die droge periodes die trekken geleidelijk dieper landinwaarts. Toch blijft er veel bewolking hangen, meer dan in eerdere verwachtingen zat. Wat niet wil zeggen dat er niet wat opklaringen vanaf de kust kunnen binnenlopen, maar zo uitgebreid en breed uitgesmeerd als in eerdere verwachtingen zat, zullen die waarschijnlijk niet worden. Er blijft echt wel redelijk wat bewolking hangen. De meeste kans op opklaringen zitten aan de kust en daar worden die ook het breedste met een matige, soms af en toe naar vrij krachtig toeneigende wind uit een west-zuidwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Zeer welkom in een nieuwe aflevering van Voor het voetlicht. En vandaag laten we een Nederlandse topper aan het woord, Frans Bauer, over het liedje Mijn hart is net als chocolade.
2: Nou, ik kreeg, en dat misschien ook wel een beetje een liedje wat ontstaan is hier door Brugge, dat is ook echt zo. Ik kwam vroeger geregeld hier in de platenzaak en ik kreeg altijd hier van die harten uit chocola. En die kreeg ik ook altijd stevast, als ik hier kwam, kreeg ik dat mee. En op een gegeven moment ging ik naar de studio, een dag hier te zijn geweest. En toen nam ik zo'n hart mee en de tekstschrijver die zag dat hart en die zei van goh, wat heb je nou weer? Mm-hmm. Nou, ik zeg, ik ben weer in België geweest, ik heb weer een hart gekregen. En eigenlijk kort daarna is dat liedje ontstaan.
1: Ja.
2: Je hart is net als chocolade.
1: Wie heeft de melodie dan gemaakt?
2: Die melodie is destijds gemaakt door Emil Hartkamp en de tekst ook. En het is eigenlijk sinds een jaar of vijf dat ik zelf de teksten schrijf van mijn eigen cd's. Maar in die periode werd het nog gemaakt door Emil Hartkamp.
1: Ja.
2: En natuurlijk ook wel eens geregeld door Pierre Kartner, die ook wel eens nummers schreef. Maar in die periode was dat Emil.
1: Ja. Wat ons in Vlaanderen vaak opvalt, wij maken ook wel leuke dingen, maar in Nederland heb je altijd een bepaald sfeertje in een liedje. Dat had je vroeger met de carnavalnummers van André van Duin.
2: Ja,
1: die kon
2: ja.
1: bij ons ook niet nagemaakt worden. En jij hebt ook in jouw muziek een bepaalde sfeer. Zeer goede studioopname uiteraard. Hoe maak je zoiets, verdorie, vraag ik me dan af.
2: Nou, het begint natuurlijk bij het liedje. En ik denk dat je echt gepassioneerd moet zijn. En je moet er ook niet mee bezig zijn. Hè? Want de teksten schrijven, dat is iets dat ontstaat op een moment dat je het zelf ook niet verwacht. Het kan zo zijn dat je straks wegrij in één keer een melodie in mijn hoofd krijg. En dan neem ik mijn memo-recorder en dan heb ik die melodie en dan leg ik hem vast. Maar op het moment dat je thuis gaat zitten en denken van ik ga nu een liedje schrijven, dat gaat niet werken. Want dan ben je bezig met het bedenken van. En het is juist de bedoeling dat dingen spontaan komen. Dat kan spontaan komen uit een gelukkig gevoel. Het kan ook spontaan komen uit een wat negatiever gevoel.
1: Ja.
2: En aan de hand daarvan gebeuren er bijzondere dingen. En dan krijg je meestal hele leuke, grappige dingen. Het kan zijn dat het heel feestelijk is. Het kan zijn dat het zeg maar een nummer is wat beladen is. Maar er zit er wel een bepaalde echtheid aan.
1: Geloof je in de muze?
2: Ja, ik geloof daar wel in. Ik denk dingen die gewoon komen gewoon uit het niets. Dat is gegeven.

Er is hier en daar echt wel al een flinke hoeveelheid water gevallen, eigenlijk zelfs in de grootste delen van onze provincie. En dat was toch aanvankelijk niet de bedoeling. Maar goed, het is welkom, want het water is meer dan nodig. Nu, die storing zal niet blijven slepen natuurlijk. Het gaat beteren in de loop van de dag. Er komen droge periodes binnen vanaf de kust. En die regen die gaat uiteindelijk verdwijnen. Maar het duurt langer en het gaat moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk ook zelfs met een klein beetje opklaringen erachteraan. Maar daar verwacht ik eigenlijk niet zoveel van. De wolken gaan blijven overheersen vandaag. Veel wolken met in de loop van de dag. Ja, wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht. Maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we later vandaag wel een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen en ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest, wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag, meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer, gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30.

0: Heel fijn om Benny Scott nog eens in het programma te hebben met een Engelstalig liedje uit zijn periode in de jaren 70. Dit was Anita. En ondertussen heb ik onkel Erik aan de telefoon. Onkel Erik, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hier ben ik terug, onkel Erik.
2: Hi Rita.
0: Ja, ja. En Rita is er ook.
1: Ja, Rita is weer heerlijk bezig in de keuken. We zeggen Rita al hoe het.
0: Ja, zoals gebruikelijk wordt er daar lekker gegeten ten huize, onkel Erik. En wat zijn de...

0: De nieuwe feiten van deze week?
1: Maar ja, ik heb niet echt groot nieuws, alhoewel misschien toch wel het wat, maar ik zit het wat aan de weten gekomen.
0: Ah ja, via spionage dus.
1: Ja, je weet dat ik overal een beetje met tentakels heb. Hè? Ik heb overal een beetje relaties natuurlijk. En ik heb het wat horen zeggen van het status.
0: Aha, hot nieuws dus.
1: En wat? Kijk, ik mag het eigenlijk nog niet vertellen, maar ja, het is toch al redelijk goed gekeurd, geloof ik. Seizoen van de zomer langs de Batucoweg een nieuw evenement wil organiseren.
0: Ah ja, aan de Batucoweg.
1: Je kent dat de zaklopen, hè? Zaklopen, hè? Also, de lopen in de zak voor de wedstrijd, hè? Voor de eerste te zien. Hè?
0: Ja, ja, dat ken ik, ja.
1: En wel, ze zouden dat nu willen doen met vulbakzakken.
0: Oh ja, ja, ik zie het voor me, ja.
1: Ja, je zou dus moeten lopen in zo'n vulbakzak, 100 meter of 200 meter voor de eerste zit. En ook nog twee vulbakzakken heb je rechthangen. En toen gaan ze kijken wie dat er de eerste wordt. En ja, met de trofee verzekerd en de beker en al, hè.
0: Ja, oké, okay, ja. Dat gaan we het zien gebeuren, hè.
1: Ja, maar ik weet het nog geen datum, hè. Ik weet het nog geen datum. Maar in ieder geval gaat dat de pad ook weg zijn, omdat dat dan dicht bij de verbrandingsoven is, hè.
0: Ja, ja, ik snap het.
1: Ja, zeg, wacht een keer. Een klein momentje, maar ik ken hier een telefoon. Het is weer van dat, hè. Allee, ik kan eerst even pakken. Hallo, met onkel Erik.
2: Ja, het is Danik Sors.
1: Ja, Danik Sors. Dat is een eindje geleden, zeg.
2: Ja.
1: En wat nieuws, jongen?
2: Ja, wel. Ik hoorde ze het wat over de vuilbakzakken.
1: Ja, de vuilbakzakken, inderdaad. En de vuilbakzak lopen.
2: Ja, maar nou ga ik het niet meedoen. Ik moet de poort niet brengen. Hè.
1: Ja, ja, verstoot. Het is al voordat je belt.
2: Nee. Ik ben bezig met metsen.
1: Ah, metsen. Ik wist niet dat je dat kostte, Sors.
2: Ja, maar ik wil dat je niet weet.
1: Ja. Allee, wat was die aan het metsen? Een duvenkot?
2: Nee. Een verbrandingsoven.
1: Ja, een verbrandingsoven toch nog?
2: Ja, ik ga me niet meer liggen met die vuilbakken. Ik ga ze verbranden.
1: Ja, zeg. We moeten toch zien dat je dat mug toe is, hè? Dat er zuiveringsinstallatie op stoot. En van de schoonklachten krijg van de gebeurs, zeg.
2: Alles is al regel. Ik heb alle filter en al.
1: Allee, dat is toch goed, zeg. Allee, Sors, zeg bedankt voor het bellen. En witte moeten van deuren, want we moeten fikke missies doen. Eerst het wat eten.
2: Oh, oké.
3: Okay.
1: Ja, het eten is gereed. En zeg, los de week is er haar weer, hè?
0: Dat is goed, zijn onkel Erik. Dank je wel voor de bijdrage van deze week. En graag tot volgende vrijdag.
1: Ja, dat is goed. Toedeloe, hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring, temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: De Brugse Radio.

Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring, temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.

Er is hier en daar echt wel al een flinke hoeveelheid water gevallen, eigenlijk zelfs in de grootste delen van onze provincie. En dat was toch aanvankelijk niet de bedoeling. Maar goed, het is welkom, want het water is meer dan nodig. Nu, die storing zal niet blijven slepen natuurlijk. Het gaat beteren in de loop van de dag. Er komen droge periodes binnen vanaf de kust. En die regen die gaat uiteindelijk verdwijnen. Maar het duurt langer en het gaat moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk ook zelfs met een klein beetje opklaringen erachteraan. Maar daar verwacht ik eigenlijk niet zoveel van. De wolken gaan blijven overheersen vandaag. Veel wolken met de loop van de dag. Ja, wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht. Maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we later vandaag wel een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke, westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen en ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest, dat wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag, meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer, gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring, temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Ah, nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: 50 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We hebben vanmiddag te maken met een wegtrekkende storing. In eerste instantie zou er nog wat lichte regen kunnen vallen landinwaarts, maar vanaf de kust is het droog geworden en die droge periodes die trekken geleidelijk dieper landinwaarts. Toch blijft er veel bewolking hangen, meer dan in eerdere verwachtingen zat. Wat niet wil zeggen dat er niet wat opklaringen vanaf de kust kunnen binnenlopen, maar zo uitgebreid en breed uitgesmeerd als in eerdere verwachtingen zat, zullen die waarschijnlijk niet worden. Er blijft echt wel redelijk wat bewolking hangen. De meeste kans op opklaringen zitten aan de kust en daar worden die ook het breedste met een matige, soms af en toe naar vrij krachtig toeneigende wind uit een west-zuidwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Langs de Belgische-Franse grens was er vannacht een grote politiecontrole. Van de Pannen tot Doornik stonden er aan beide kanten van de grens controleposten. Er werden ruim 100 Belgische en Franse politieagenten ingezet. De bedoeling is om de grenscriminaliteit aan te pakken. In Brugge hebben 3 projectontwikkelaars een vergunningsaanvraag ingediend voor een groot woonproject net buiten het centrum van Brugge. Er zouden ruim 200 appartementen en woningen komen, maar daarvoor moeten ook bestaande woningen worden afgebroken en moet er een boszone gerooid worden. Het project neemt een oppervlakte van iets meer dan 200 voetbalvelden in beslag en bevindt zich ter hoogte van de Steenbruggebrug vlak bij het Lappersfortbos. In Brugge zijn de 6e leerjaarsleerlingen van het Sint-Leo-college allemaal in de rijen gesprongen. Ze deden dat gisterenochtend om in stijl afscheid te nemen van hun middelbaar. Ouders, leerkrachten en leerlingen van de jongere jaren kwamen de 6e aanmoedigen. En gisterenmorgen iets voor 9 uur gebeurde op de E403 Expressweg in Sint-Andries bij Brugge een ongeval waarbij 5 voertuigen betrokken raakten. Een bestuurder die in de richting van de kust reed moest plots remmen. Het achterliggende verkeer merkte dat te laat op. Het ongeval en de takelwerkzaamheden zorgden meteen voor een lange file tijdens de ochtendspits.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: La, la, la, la, la.
3: oldtijds schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

Brugge di Scone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een Bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Ook vanavond en vannacht blijft er nog redelijk wat bewolking hangen. Er ligt nog altijd een zwak geworden front in de buurt. Het is niet uitgesloten dat daar een druppeltje uitvalt. Maar het zal niet meer zijn dan een druppeltje hier en daar. Bij temperaturen die toch aan de zachte kant blijven zitten. We zitten in zachtere lucht. Veel minder dan een graad of 13, 14 zal het net zoals de voorbije nacht niet worden. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet volledig. Er blijft wel wat wind staan. Nog steeds een zuidwestelijke, westelijke, geleidelijk wat meer west-noordwestelijke richting in de loop van de nacht. Morgen starten we nog met veel wolken, maar dan zo gaandeweg de zon toch geleidelijk aan meer en beter moeten gaan doorbreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we Wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
2: Een stoppelweven, zoals ze in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.
3: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor €79 miljoen. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.

We krijgen voor de komende dagen een wat beter weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Toch durf ik op beide dagen niet voor de volle 100% uit te sluiten dat er misschien toch hier of daar een petiter buitje doorbreekt. Het is heel weinig als het gebeurt, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Waarom? Omdat er storingen dichtbij liggen en er veel bewolking is op sommige momenten. Zaterdag lijken we nog de meeste kans te hebben op opklaringen die in de loop van de dag toch wat meer en structureler gaan doorbreken. En op zondag, ja, dan is er opnieuw wat meer bewolking. Temperatuur zit iets hoger op zaterdag. Een 20 graden kan misschien wel net gehaald worden hier en daar. Zondag is dat vooral voor de meest landinwaartse gebieden misschien mogelijk, maar ik denk het niet. We gaan eerder richting 17 tot 19 graden zitten. Naar begin volgende week, dan breekt de warmte wel door. Maandag is nog een overgangsdag, maar vanaf dinsdag wordt het zomers warm. Mogelijk later in de week zelfs richting de 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mécanique voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert I-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hap neer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot taco's tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de Baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben drie projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. Op een terrein van ruim 1,7 hectare, ter hoogte van de Steenbruggebrug en vlakbij het Lappersfortbos, willen Colmont, Urbanlink en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimte en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten welbestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn. Maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichttorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
2: met ook van de partij DJ

en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van Assap Service helpt ook bij kleine herstellingen, waar anderen vaak voor passen. Bel 0479 43 47 51. info@assapservice.be. Assap Service. Klein probleem, groot resultaat.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Ook vanavond en vannacht blijft er nog redelijk wat bewolking hangen. Er ligt nog altijd een zwak geworden front in de buurt. Het is niet uitgesloten dat daar een druppeltje uitvalt. Maar het zal niet meer zijn dan een druppeltje hier en daar. Bij temperaturen die toch aan de zachte kant blijven zitten. We zitten in zachtere lucht. Veel minder dan een graad of 13, 14 zal het net zoals de voorbije nacht niet worden. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet volledig. Er blijft wel wat wind staan. Nog steeds een zuidwestelijke, westelijke. Geleidelijk wat meer west-noordwestelijke richting in de loop van de nacht. Morgen starten we nog met veel wolken, maar dan zou gaandeweg de zon toch geleidelijk aan meer en beter moeten gaan doorbreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.

Ook vanavond en vannacht blijft er nog redelijk wat bewolking hangen. Er ligt nog altijd een zwak geworden front in de buurt. Veel wolken met ja, wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht, maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke, westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen en ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest, het wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag, meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer, gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Het thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mechaniek voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert I-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hap neer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot taco's, tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben 3 projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. op een terrein van ruim 1,7 hectare... ter hoogte van de Steenbruggebrug. En vlakbij het Lappersfortbos willen Colmont, Urban Link en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimten en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten welbestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn. Maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichtorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Ook vanavond en vannacht blijft er nog redelijk wat bewolking hangen. Er ligt nog altijd een zwak geworden front in de buurt. Het is niet uitgesloten dat daar een druppeltje uitvalt. Maar het zal niet meer zijn dan een druppeltje hier en daar. Bij temperaturen die toch aan de zachte kant blijven zitten. We zitten in zachtere lucht. Veel minder dan een graad of 13, 14 zal het net zoals de voorbije nacht niet worden. De wind neemt af, maar verdwijnt zeker niet volledig. Er blijft wel wat wind staan. Nog steeds een zuidwestelijke, westelijke. Geleidelijk wat meer west-noordwestelijke richting in de loop van de nacht. Morgen starten we nog met veel wolken, maar dan zou gaandeweg de zon toch geleidelijk aan meer en beter moeten gaan doorbreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parquet geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.

Ook vanavond en vannacht blijft er nog redelijk wat bewolking hangen. Er ligt nog altijd een zwak geworden front in de buurt. Veel wolken met wel droge momenten, maar ook iets oplopende temperaturen. We zitten in zachtere lucht, maar we verzilveren dat natuurlijk niet door de vele wolken. Toch kunnen we een graad of 18, 19, misschien heel lokaal net 20 neerzetten. Dat is niet onmogelijk. De wind zit daarbij in de zuidwestelijke richting en waait meestal matig. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook veel wolken. Die storing keert zelfs een beetje terug. Nog wat licht gedruppel hier en daar is niet uit te sluiten. Bij temperaturen die zakken naar ongeveer een 13 à 14 graden tegen de ochtend. En dan zul je zien dat morgen ook bewolkt start. Maar dan komt er ruimte voor opklaringen. In de loop van de middag zelfs wat meer en bredere opklaringen. En we kunnen landinwaarts wel een graad of 20 neerzetten. Aan de kust is het minder. En er is ook nog redelijk wat wind uit een noordwestelijke, westelijke hoek. Op zondag lijkt er weer wat meer bewolking te komen. En ja, eigenlijk zelfs ook zaterdag, maar zeker zondag, kun je niet uitsluiten dat er toch hier of daar een druppeltje naar omlaag komt of een heel licht buitje valt. De wind wordt wat meer noordwest. Wel afzwakken. En dan naar begin volgende week toe, maandag nog een overgangsdag. Meest droog, graad of 20. Maar vanaf dinsdag wordt het echt behoorlijk warmer. Gaan we naar 25 graden en later in de week zelfs mogelijk 30.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Het thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mechaniek voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert I-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hapneer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot taco's, tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben 3 projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. op een terrein van ruim 1,7 hectare... ter hoogte van de Steenbruggebrug. En vlakbij het Lappersfortbos willen Colmont, Urbanlink en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimten en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten welbestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen, verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn, maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichttorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: De Brugse Radio.

De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor naar de. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: De brug.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbij weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: VBRO 2.
7: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.